Er zijn twee mensen aangehouden, de eigenaar van het vuurwerk en een vrouw die nog een andere straf open had staan. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij drie verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is korte tijd ontruimd geweest omdat er mogelijk explosieven waren gevonden. Er lag een enorme stapel vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw. Er zijn 2 mensen aangehouden, de eigenaar van het vuurwerk en een vrouw die nog een andere straf open had staan. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is korte tijd ontruimd geweest omdat er mogelijk explosieven waren gevonden. Er lag een enorme stapel vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw. Er zijn 2 mensen aangehouden, de eigenaar van het vuurwerk en een vrouw die nog een andere straf open had staan. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is korte tijd ontruimd geweest omdat er mogelijk explosieven waren gevonden. Er lag een enorme stapel vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw. Er zijn 2 mensen aangehouden, de eigenaar van het vuurwerk en een vrouw die nog een andere straf open had staan. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben, kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0, zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jette op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jette begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jette laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
2: Ik zeg vastgeluid. Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
3: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with...

Beginners van David Bowie. Opening van Moraal van de Week, nummertje 449. Het is een vakantiemoraal van de week, want ja, het is vakantie. Dus ik ben er wel, maar ik ben er niet. Als je begrijpt.

0: park. Eens even kijken, wat gaan we doen deze week? Nou, omdat het vakantie is, dacht ik, weet je wat, laten we iets spiritueels manifesteren. Dat doen we door samen te concentreren, zodat er iets komt dat we allemaal willen horen. En dat is Mahatma Gandhi.
1: The safest course is to believe in the moral government of the world, and therefore in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination, summarily, to reject all that is contrary to truth and love. I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends reason. All as I can advise is not to attempt the impossible.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airtje. Beter moraal. Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Maar nu. Oh, nou eens.

0: show Boys Don't Cry.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chique.
0: Oh, sorry.
2: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
3: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles, maar dan anders.

0: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
1: En kijk eens op de klok. Het is alweer een half uur voorbij. Het hele uur tijd door de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Münchener Freiheit.
0: Ice Radio.
1: Tausendmal du.

0: Ja, zo heet hij ook. Addicted to Love. Robert Palmer, dat is de zanger.
1: Ice Radio. Moraal van de week.

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Stop, wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Lach maar.
5: Wat ben je stil, waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
6: Dat was een slappe hap.
7: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
8: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
9: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
10: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
12: I like it.
10: Ice Radio.
13: Your alternative to ordinary radio.
14: Ice Radio.
15: Met nu.
10: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Tears of Ears met Change. Een hele goede middag.
1: Ice Radio. IJskoud. De warmste.
0: Van harte welkom op deze woensdag 8 juli 2026. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Mijn naam is Dennis. En tot 2 uur ben ik bij. Ik geef je wat lekkere muziek. Afgewisseld met wat algemene informatie. Zoals bijvoorbeeld over een half uur een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. We bakken altijd eventjes de beurzen in Nederland. Soms ook aan de grenzen bij België of Duitsland. En je krijgt later ook een overzicht van de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn die veiligheidsmeldingen, weet je wel. Van dingen die je het beste niet eet of niet drinkt. Maar is het even wat anders? Ik ben wel een beetje voorbarig hoor met dit nieuws. Maar je WhatsApp die krijgt binnenkort een groene stip op je foto als je online bent. Ja, iedereen kan dan zien dat je actief bent. Ja, dat wil je natuurlijk niet, hè. Want mensen jou dan een bericht sturen, dan moet je ook meteen weer reageren. Gelukkig kun je dat ook uitschakelen. En zodra het allemaal uitgerold is en jij ook de optie hebt, dan kom ik nog wel eventjes bij terug. En ik hoorde van de week zoiets geks over hoe sommige mensen hun kiwi eten. Ja, het voedingscentrum waarschuwt nu zelfs officieel voor een verborgen gevaar bij deze hype. En er zijn enkele politievloggers die roepen op internet dat je rechts mag inhalen zolang je maar op je eigen baan blijft. Hebben ze gelijk of liggen de zaken toch misschien wel een beetje anders?
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: Zometeen de muziek van Daft Punk. Maar eerst The Cure. Ja, met Robert Smith natuurlijk. Hè. Je kent hem uit de jaren 80. Nou, we zijn nog steeds actief. Maar in de jaren 80 had hij vooral dat hele warrige haar, weet je nog wel. En rode lippenstift. Ik heb altijd een beetje gedacht dat hij misschien liever wel een meisje zou willen zijn. Of dat hij misschien wel homoseksueel was. Ja, ik begreep het niet helemaal. En er waren natuurlijk wel de ethisch, hè. Daar waren we allemaal een beetje in de war, weet je. We hadden dat gothing als hard. Ja, dat zwarte, die zwarte kleding. Hij had zelfs een zwarte Opel-fiets. Ja, die had ik dus ook. Maar nee, hij had het gewoon geleend van zijn vrouw. Die vond het zo leuk bij hem staan. Hij dacht, dat is eigenlijk best wel een, ja, een goed imago, toch? Best wel vreemd, toch? Beetje zo'n vrolijke tint bij zo'n hele sombere band. Je hoort ze nu met Just Like Heaven, The Cure.

Give Life Back to Music. Je hoorde Daft Punk en daarvoor The Cure met Just Like Heaven. Woensdag 8 juli vandaag 2026. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En natuurlijk een overzicht van de platenbeurs dit weekend. En daarnaast lekkere muziek. Onder andere van Lloyd Cole en The Commotions.

0: The Feeling.
1: Dat en meer dus tot 2 uur hier op Ice Radio. Ik was laatst trouwens op een verjaardag en daar vertelde een politieman dat rechts inhalen mag, zolang je maar gewoon op je eigen baan blijft. Ja, ik dacht dus altijd dat dat helemaal niet mocht, joh. Maar ja, wie heeft er nou gelijk? Ik of die politieagent? Dat hoor je zo meteen.

op baan nummer 2 en je rijdt 100. Gewoon toegestaan, mag daar gewoon. Je ziet verderop een auto in de middenbaan rijden. Maar je merkt al, de auto rijdt iets langzamer dan jij. Dus je gaat hem inhalen op een bepaald punt. Nou, de wet zegt dan dat je dan aan de linkerkant moet inhalen, toch? Links inhalen hebben we allemaal geleerd. Ja, toch? Dan zijn er dus politievloggers, let op, politievloggers, die zeggen dat je mag ook eventueel gewoon rechts passeren. Kijk, passeren is dus wat anders dan inhalen, want je blijft in dit geval gewoon op je eigen baan rijden. Zij zeggen dat is dus toegestaan. Wat denk jij? Mag dat? Nou, ik kan je nu al vertellen, dat mag dus niet, hè? Ik hoorde steeds vaker op verjaardagen, bij kennis ook, op mijn werk roept iemand dat ook altijd, dat het gewoon mag. Maar het mag niet, nee. De verkeerspolitie die heeft deze politievloggers ook gewoon teruggefloten. Kijk, de wet die kent dat hele woord passeren helemaal niet eens. Nee, het blijft gewoon rechts inhalen. En word je dan gepakt, dan ben je dus gewoon €320 lichter. Er zijn wel wat situaties waar het wel mag. Zoals bijvoorbeeld tijdens een file, bijvoorbeeld als je langzaam rijdt of stilstaand verkeer is. Of bijvoorbeeld vlak voor een rotonde. Of een... bijvoorbeeld een, wat is het, een afrit. Mag het natuurlijk ook wel. Maar rij je dus gewoon op zo'n trajectcontrolebaan, dan mag het dus niet. Je mag niet passeren. Doe het ook dan niet, hè, want het kost je dus echt gewoon €320.

is muziek uit 1984. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? We gaan zo meteen even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Pak jou vast eventjes pen en papier. Als je tenminste natuurlijk naar zo'n plaat- of cd-beurs graag toe wilt. Want er zijn er weer een aantal. Afgelopen week was ik zelf in Almere. Die was vrij klein. Hij werd verkocht als een wat grotere beurs. Maar hij was niet zo gek groot. Goed, aanstaande weekend natuurlijk gewoon weer nieuwe platenbeurzen. Als eerste morgen eentje in Tilburg. Ik ga je zo meteen een

Lloyd Cole en de Commotions met Perfect Skin. We gaan even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Nou, we beginnen morgen al hoor. In Tilburg is er namelijk een openluchtplatenmarkt. Die heeft allemaal te maken met de lokale koopavond in Tilburg dus. Die is dus in ieder geval van 1 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Die is dan aan het Stadhuisplein. De Kattenrug ook wel in Tilburg. Dan gaan we door naar zaterdag Zwolle. Vanaf 10 tot 5 aan het Grote Kerkplein in Zwolle. Het is ook een open, ja, zo'n buitenluchtbeurs. Het is een mooie open en groene locatie in de binnenstad. Grote Kerkplein dus in Zwolle. Roosendaal dan, ook aanstaande zaterdag van 10 tot 5 een platenbeurs aan de Nieuwe Markt. Dat is een samenwerking met Robbie's Records. In dit geval wordt die georganiseerd door Retro. Het is ook gewoon een toegankelijke buitenmarkt op het Centrale Plein. En het is natuurlijk allemaal voor de liefhebbers van vinyl, cd's en allerlei andere muziekverzamelingen. Singeltjes hè, vind je er ook tegenwoordig heel veel. En dan zondag in Utrecht van 10 tot 5. De Janskerkhof in Utrecht is dat. Organisatie is in handen van Varia World. En dat is een van de bekendste openluchtbeurzen in het land. En het is echt gewoon één, ja, echt een hele grote beurs ook wel daar zo. In het centrum van Utrecht dus van 10 tot 5. En dan de laatste in Den Bosch. Aanstaande zondag een platenbeurs van 12 uur in de middag. Tot 5 uur, ook natuurlijk gewoon in de middag, in de vooravond. Aan de Parade in 's-Hertogenbosch, dus Den Bosch. En het is ook weer een openlucht buitenmarkt. Ja, het is allemaal op het bekende evenementenplein onder de schaduw van de Sint-Jan. Ik zou ons ook allerlei horeca daar te vinden, dus een lekker drankje drinken, dat is ook mogelijk. Dit is The Feeling, Fill My Little World.

0: van The Feeling. Zometeen gaan we eens even kijken naar kiwis. Ja, ik hou wel van kiwis. Maar er zijn dus ook mensen die eten ze dus met schillen al op. Maar of dat nou zo verstandig is, daar gaan we zo meteen even naar kijken.
1: This is Ice.
2: Come on. Let's get crazy.
3: You're crazy.
2: No, we're born like this.
1: The Alternative.
4: Here we go.

Milky was dat met Just The Way You Are. En je wekelijkse woensdagmiddag uitspreken hier op Ice Radio. Ik zat van de week eens te lezen over mensen die hun kiwi met schil en al opeten. Ja, blijkbaar zit er in die harige buitenkant nog heel veel extra vezels en vitamine. Alleen het voedingscentrum dat zegt, jongens, dat is niet zo verstandig. Kijk, bij appels gaan we ervan uit dat je hem met schil en al opeet. En daarom zijn we wat strenger op de bestrijdingsmiddelen. En dat doen we dus wat minder bij kiwi, omdat je hem gewoon echt moet schillen. En nu zijn er influencers die zeggen, ah joh, dat kan makkelijk, kan je makkelijk eten. Nou, ik blijf hem gewoon lekker uitlepelen. Ja, en jij, wat ga jij doen? Ga je hem zo opeten of ga je hem ook liever toch nog schillen? Dit is het goede doel.

Het goede doel met Hou van mij in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek hier op IJs Radio 1982. Zometeen gaan we even kijken naar de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb er alvast eentje voor je. Die van Intergamma, die waarschuwt voor een barbecue die iets te heet kan worden. Zometeen hoe je

Marietje, Marietje, Marietje. Maria hoor je van Blondie. Het is inmiddels tijd geworden voor de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als eerste dus die, ja, die barbecue, hè, die ik je zojuist vertelde, van Intergamma, oftewel Gamma en Karwei. De bouwmarkt voor de Jamestown gasbarbecue, de plancha. Dat is een soort plaat en daarvan kunnen de voorzijde en de buitenzijde van deze grill dus echt bloedheet worden. En dat kan weer leiden tot brandwonden. Dan een waarschuwing voor La Vie et Belle Vegan zeesalade van Odin. Dat is een overschrijding van de norm van Listeria. Ja, hoe spreek je dat eruit? Listeria of Listeria? Ga toch een keertje opzoeken. In ieder geval, dat zouden we dus eventueel in kunnen. En dat vormt natuurlijk een risico voor de gezondheid. Odin dus met La Vie et Belde vegan zeesalade. Dan Wall Steel Europe BV, een waarschuwing voor een Napoleon gietijzeren braadpan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de migratie van ijzer, mangaan, chroom en arseen hoger is dan wettelijk toegestaan. Ja, en blootstelling aan deze materialen, dat kan echt schadelijk effecten hebben op de gezondheid. En dan een waarschuwing van Albert Heijn voor de Sesso Pesto Rosso con mascarpone. Ongelooflijk, dat verzin je toch niet, hè? Ja, er zit eventueel walnoot in. Dus het is wat minder schadelijk, denk ik, dan bijvoorbeeld die hete grillen. In ieder geval dus de Sesso de Checo Pesto Rosso con mascarpone. Die is goed tot 1 mei van volgend jaar. En dan nog een best wel een serieuze waarschuwing voor de Milka Caramel Chocoladereep 100 gram. Hier kunnen mogelijk stukjes flexibel zacht rubber in zitten. Nou, je voelt hem al, dat moet je natuurlijk ook niet eten, hè? Aardig wat waarschuwingen. Nou, gelukkig weer elke week, ik zeg het erbij. Heb je dat spul in huis, breng het terug naar de winkel. Dit is Milk Bar, trouwens een Nederlandse band met Excellent.

Ik heb me jarenlang afgevraagd wat ze nou toch precies zouden zingen. Iets met, ik dacht dat het Lonely Girl was, maar het was dus Homely Girl. Dat was UB40. Dat is zover de show van vandaag. Wat hebben we vandaag geleerd op deze woensdag 8 juli 2026? Nou, als eerste weten we nu dat we kiwis gewoon moeten schillen. Er zijn wel influencers die zeggen van, kan je makkelijk eten? Maar denk eventjes aan die pesticiden. De regels voor kiwis zijn iets minder streng dan die bijvoorbeeld voor appels. Ja, en over influencers gesproken, er zijn ook bijvoorbeeld politievloggers die zeggen dat je gewoon mag rechts passeren wanneer je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt. Hè? Op zo'n baan met heel veel banen, heel veel lanes, weet je wel. Dat is dus niet waar, hè? Moet je dus niet geloven, je mag gewoon niet rechts passeren. Behalve bij een rotonde of in de file bijvoorbeeld. Volgende week ben ik er weer. Straks hier Richard Vlucht met zijn gevonden voorwerpen. En ik spreek je graag volgende week woensdag. En heb een hele fijne dag. Bye bye.

0: lunes para Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van de nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars, Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. We hebben nog zoveel te doen. Nog zoveel muziek te draaien. Nog zoveel uitzendingen gevonden voorwerpen te doen. Maar laten we beginnen met deze. 8 minuten over 8 of 8 minuten over 2. Dames en heren, jongens, meisjes, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen. We openen met Toontje Lager en zoveel te doen. De aanleiding daarvoor is dat Gerard de Baronier is overleden. Dat was een van de bandleden, de gitarist van Toontje Lager. Dat las ik vanochtend en dacht, oh nou, dan moet ik maar met Toontje Lager even openen deze uitzending. Wat gaan wij doen? Als je dit radioprogramma vaker hoort, zal het geen verrassing zijn. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen met een paar rustige platen. Even bijkomen van alles wat we te doen hebben. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. Nou, misschien moeten we straks ook de gevonden voorwerpen playlist of Spotify nog even doornemen. Nou, dan hebben we een beetje de hoofdingrediënten gehad. En niet te vergeten, schakelen met Joop. Even kijken of die staande bij is. Of nog een kettingje of een schakeltje aan onze kettinglijst kunnen toevoegen. We hebben het druk, we hebben veel te doen. Er is maar één manier om dan die to-do-lijst af te krijgen. En dat is harder, sneller en beter en sterker gaan. Daft Punk, harder, better, faster, stronger als tweede ingevonden voorwerp.

0: de plus?
1: Nee, nu niet, maar het zit er wel weer aan te komen.
2: Het zit er weer aan te komen, ja.
1: Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu al wat gewend sinds vorige week.
2: Ja.
1: Tjonge, jongen zeg. Dat was niet leuk. Maar gelukkig hebben wij onze artificiële toestellen die dat keurig netjes onderdrukken.
2: Nou, jij wel. Ik heb gewoon hier een ordinair ventilatortje staan die mij koelt.
1: Ja, naast mijn airco heb ik daar ook een ventilator bij, ja, nu.
2: Om de koele lucht te verspreiden.
1: De koele lucht.
2: Wij moeten gaan schakelen.
1: Ja,
2: jij moet gaan schakelen, want ik heb al geschakeld.
1: Ja.
2: Zal ik even het schakeltje van de vorige week doen?
1: Die is zo
2: mooi.
1: Heb je
2: nog 2 minuten extra bedenktijd? Even lekker reggae.
1: Oh, yeah.
2: De Wailers samen met Bob Marley. Of was het Bob Marley samen met de Wailers? Rebels Hop.

0: Cloud 9. Maar daar gaat de plaat niet over, zo heet hij ook niet. Oh, staand einde natuurlijk, sorry. Nee, geen staand einde, toch een fade-out.
1: Ja, daar waren ze goed in, hè?
0: Ja, de Rebels Hop van The Wailers met Bob Marley.
1: Ja, en die hadden we nog niet in de lijst staan, nee. Bob Marley. En ik heb een artiest gevonden, of een groep gevonden, die er ook nog niet in staat.
0: Oh.
1: En wat mij dat leuk, maar daar ga ik dus gewoon zoeken. Ja, maar waar gaan we dan naartoe? Hè? Even op jouw manier uit te leggen. Ik ben uitgekomen niet bij de Rebels Hop, want ik wist niet wat de titel was, omdat jij dat vergeten had in de administratie op te nemen. Geef niet. Ik kwam uit bij The Wailers.
0: Ja.
1: En The Wailers, wailing is klagen.
0: Ja.
1: Dat waren natuurlijk ook de klagers. Nou, en als je dan gaat klagen, ga je ook heel veel ter discussie stellen.
0: Mm-hmm.
1: Klagen, het hoeft allemaal niet zo te zijn. Volgens mij is het zo. Ik ben het er niet mee eens. Ik heb daar een nummer bij gezocht en ik kwam eigenlijk op deze uit. Ken je die nog?
0: Ja!
1: Uit 1984.
0: Nou, sterker nog, volgens mij was het origineel uit 1936.
1: Precies, en die wil ik je straks laten horen, maar dat gaan we dan allemaal doen. 1936, ja, dat nog.
0: George Gershwin.
1: Ja, precies. En dat is nog langer geleden. De Bronski Beat. It ain't necessarily so.

0: It ain't necessarily so.
1: Het hoeft niet zo te zijn.
0: Een beetje van dat.
1: Ja.
0: Zo,
1: jazzy.
2: Ain't necessarily so.
0: Nou, dat was George Gershwin. En zij heeft hem ook nog gedaan, deze. Ook ergens uit 1961.
2: Ain't necessarily so.
0: The Queen of Soul.
1: Kijk.
0: Maar ik vond die van de Bronski Beat eigenlijk leuker.
1: Ja. En de eerste opvoering was op 30 september 1935 in Boston in de Colonial Theater.
0: Als de dag van gisteren.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik ga hier op doorborduren.
0: Ja.
1: En dat doe ik donderdag.
0: Ja, zo live als een bananensteek.
1: Live als een bananensteek. Ja. Dan nu maar even dingen die ook eens zijn. It ain't over till it's over. Ik dank jou hartelijk voor de bijdrage aan dit radioprogramma.
0: Ik heb het met alle plezier gedaan.
1: Ik wens je veel cool

0: Lijkt alsof we al in een ontaarsblokje zijn aangekomen. Level 42, It's Over, sloot aan op It Ain't Over Till It's Over. Nou, laten we daar ook nog een echt gouden ouwe achteraan knallen.
1: En dan nu tijd voor ouwe meuk.
0: De Rolling Stones. Nog net iets verder terug in de tijd dan al die andere ouwe meuk die we al gehad hebben. It's All Over Now.

Alex Warren, The Passenger, op Ice Radio in gevonden voorwerpen. En een vrachtauto die achteruit rijdt in de backingvocalen. Deze had ook een soort van passagier. Ze hadden met z'n tweeën afgesproken, maar hij had zijn vriendje meegenomen. K-Ram.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij, we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker twee meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag twee tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam, moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op vier plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Radio. The Alternative.
1: Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven. Maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkel band. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: I can only assume that you are Mr. Kind.
0: René Kind.
3: In de meeste afleveringen van Wat Kind Vindt op Ice Radio is dit het moment dat ik het eerste liedje start. Dat ik de eerste track draai. Vandaag doe ik dat niet. Vandaag leg ik eerst even uit wat ik ga doen. Ik ga maar 7 liedjes draaien in dit uur. Maar het zijn wel nummers waar ik voor ga zitten. Tracks waar je even voor moet zitten. Om het verhaal, om het geluid, om het epos dat het vertelt. Of gewoon dat het erg mooi klinkt. Ik kwam erachter dat dat vaak wat langere nummers zijn. En ik kwam er ook achter dat dat in veel gevallen live uitvoeringen zijn van nummers die ik al ken. Waarschijnlijk zijn dan de artiesten zo, ja, weet ik wel, beter gemotiveerd om het goed te doen. En dan krijg je toch net even wat meer passie. En die passie, dat is waar het gaat in de muziek, toch? Geef me in de comments op Ice Radio aan wat jouw liedjes zijn, wat jouw tracks zijn waar jij voor gaat zitten. Begin ik met een nummer waar de Eagles, ja, waarschijnlijk zelf al heel moe van waren geworden. Ze hadden het al 20.000 keer gespeeld en toen moest het nog een keer voor hun reunieconcert Hell Freezes Over, Hotel California, en ze gaven er een hele mooie draai aan.

Het applaus is hard en terecht. Ze hadden zo vaak ruzie gehad en zoveel dat ze eigenlijk nooit meer bij elkaar zouden komen. Ze zeiden zelf, ja, if hell freezes over. Nou, dat gebeurde dus ergens in het begin van de jaren 80. En toen moesten ze dat Hotel California nog een keer spelen voor een groot publiek. Hadden ze misschien helemaal geen zin in. Dus hebben ze er maar een draai aan gegeven. Een mooie Zuid-Amerikaanse, Mexicaanse draai met akoestische gitaren. Hotel California van de Eagles. In deze speciale aflevering met de tracks waar je voor gaat zitten in Wat Kind Vindt op IJs. Damon Albarn nam in 2005 een nummer op voor War Child. En hij wilde het eigenlijk onder zijn eigen naam uitbrengen. Maar hij vergat de bandnaam op te schrijven op het envelopje. En toen werd het een nummer door The Gorillaz. Is helemaal niet erg. Het is een prachtige track geworden. Er is trouwens ook een hele mooie live versie van. Maar het hoeft niet altijd live te zijn om mooi te zijn. De gewone tussen aanhalingstekens versie van Hong Kong.

Gorillaz. Eigenlijk Damon Albarn dus, maar door een administratief foutje van Damon zelf uitgebracht onder de Gorillaz naam Hong Kong. Zo direct twee artiesten uit het potje mainstream artiesten. Erg goed en ik zal je ook vertellen waarom ik deze tracks draai. Adele eerst, The One and Only uit de Royal Albert Hall, live dus. Ten eerste omdat zij live natuurlijk geweldig is. En ten tweede, klinkt een beetje gek, maar ik vind de drummer zo mooi, strak, rustig, ingetogen drummen. En daarom vind ik het eigenlijk heel erg goed. En daarna John Mayer en de Nokia Theater. Dat theater bestaat niet meer, dat is tegenwoordig het Peacock Theater in Los Angeles. Het nummer Gravity, hij maakt van Gravity een hele mooie, langgerekte slow blues. Je hoort gewoon dat hij een heel goed gitarist is. En het leuke is, hij laat ook even merken door welk nummer die geïnspireerd is. Daar begint hij namelijk mee.

Twee geweldige artiesten achter elkaar. John Mayer, Gravity en Adele met The One and Only. Allebei live, allebei ondersteund door een orgeltje. En misschien dat ik dat orgeltje ook nog wel een van de redenen vind waarom dit tracks zijn waar ik voor ga zitten. Laat me in de comments hier op Ice Radio, laat me weten welke track jij voor gaat zitten en waarom. Dan neem ik hem de volgende keer misschien wel mee als ik nog een keer een aflevering maak met dit soort nummers waar je even de tijd moet voor nemen. Misschien even een kopje koffie erbij halen. In de eindjaren 70 kwam AC/DC met een album uit, een live album, dat van het begin tot het eind uit je naald spatte gewoon. Het album heette If You Want Blood, You've Got It. En daar, ja, er staan heel veel goede live nummers op waar je kunt voor gaan zitten. Waar ik altijd ben voor gaan zitten en nog steeds is het nummer dat de metafoor van de Genesis heeft. Het ontstaan van de aarde, maar dan het ontstaan van de rock. Let There Be Rock.

Ja, ik ben echt een nerd. Ze trekken hier namelijk de pluggen van de gitaren uit de versterkers. En dat hoor je dus tijdens het applaus. Misschien dat de engineer daarom dat applaus ook zo lang laat doorlopen. Ik heb het nu weggedraaid, maar als je dit een keer nog een keer helemaal wil horen, dan moet je dat applaus keihard op laten staan. En dan hoor je ze gewoon de stekkers eruit trekken. AC/DC, het hele album is in your face. If you want blood, you've got it. Let there be rock. Laat me weten in de comments hier op Ice Radio welk nummer, welke track jij voor gaat zitten. Waar jij je kop koffie of je biertje even voor neerzet en even goed gaat zitten luisteren. Fink heeft een nummer uitgebracht, ooit Troubles What You're In. Op het album was het aardig in de studio. Ik vond een goed nummer, maar niet echt heel erg speciaal. En toen hoorde ik een live uitvoering en toen ging ik helemaal om.

0: pleasure.
1: Semi-akoestische gitaar, cajon, de hoofdingrediënten van deze mooie uitvoering van Troubles What You're In, live gedaan door Fink. De voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Een aflevering speciaal met de nummers, de tracks waar ik voor ga zitten. In de comments kun je achterlaten welke tracks jij voor gaat zitten. Misschien maak ik nog wel een keer zo'n aflevering. We zijn er op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. De laatste is van The War on Drugs. Een nummer van maar liefst 11 minuten. En je kunt er 11 minuten echt voor gaan zitten. Het bouwt op en het bouwt weer af. Een ode aan het leven, een ode aan het overlijden misschien ook wel, en het ode aan, een ode aan het samen zijn. Alles komt voorbij in The War on Drugs nummer Thinking of a Place. Daarna veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, ICE.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Maar passie.
1: No, I don't care. I mean, hey, I got Penny.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schafte carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch gaf de carnaval.